0: Onze in zure mevrouw, om zelfs zeer te vinden, laat het met het zonnig maar. Onze in zure mevrouw, om zelfs zeer te vinden, laat het met het zonnig maar. Onze in zure mevrouw, om zelfs zeer te vinden,
1: Voilà, chers auditeurs, place maintenant à notre rendez-vous détente, le quiz des vacances.